werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren, omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: Jam.fm en DAB+. Jam.fm met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam.fm. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het radionieuws op Jam.fm.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM. This is

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoeken een stoffelijk overschot in het ei. Het is niet bekend hoe de man te water raakte. Er werd een grote zoekactie op touw gezet met onder meer de KNRM en de brandweer. De man is uiteindelijk gevonden met sonarboten. De Amsterdamse politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. Oekraïne heeft in het Siberische Novi Orengoi gasinstallaties bestookt. Maar zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Kiev noemt geraakte installaties cruciaal voor de gasproductie in het gebied. De Russen hebben een winkelcentrum in de Noord-Oekraïnse stad Sumy aangevallen. Daarbij vielen zeker 3 doden en 2 gewonden. Ook andere steden in Oekraïne werden onder vuur genomen. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega aangewezen op te hoge snelheid. Hij adviseerde de landing af te breken. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen weekend schoot het toestel aan het eind van de landingsbaan door. Op de grond kwamen 5 mensen om het leven. In de cockpit van de Boeing 767 klonk ook meermaals een waarschuwing dat het toestel te laag vloog. Experts zeggen dat het vrachtvliegtuig een doorstart had moeten maken. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. In Europa sneuvelden alle records en ook ons land ging gebukt onder enorme warmte en droogte. Weerkundigen denken dat ook 2027 de records kan gaan breken door het weerfenomeen El Niño. Het weer. Overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: Een schone werkplek. Een frisse school. Of blinkend schone ramen. MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
7: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
11: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Jam FM. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoeken een stoffelijk overschot in het ei. Het is niet bekend hoe de man te water raakte. Er werd een grote zoekactie op touw gezet met onder meer de KNRM en de brandweer. De man is uiteindelijk gevonden met sonarboten. De Amsterdamse politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. Oekraïne heeft in het Siberische Novy Orengoi gasinstallaties bestookt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Kiev noemt geraakte installaties cruciaal voor de gasproductie in het gebied. De Russen hebben een winkelcentrum in de Noord-Oekraïnse stad Sumy aangevallen. Daarbij vielen zeker 3 doden en 2 gewonden. Ook andere steden in Oekraïne werden onder vuur genomen. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega aangewezen op te hoge snelheid. Hij adviseerde de landing af te breken. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen weekend schoot het toestel aan het eind van de landingsbaan door. Op de grond kwamen 5 mensen om het leven. In de cockpit van de Boeing 767 klonk ook meermaals een waarschuwing dat het toestel te laag vloog. Experts zeggen dat het vrachtvliegtuig een doorstart had moeten maken. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. In Europa sneuvelden alle records en ook ons land ging gebukt onder enorme warmte en droogte. Weerkundigen denken dat ook 2027 de records kan gaan breken door het weerfenomeen El Niño. Het weer. Overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
12: This is Jam Hot.
13: This is Jam Hot.
14: Wij zijn Jam FM.
15: Ook
10: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
13: This is the jamming summer.

0: Radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned.
1: Iedere vrijdagmiddag van 2 tot 4 de Flashback Radio Show bij Jam FM Smooth and Funky.

0: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
4: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
5: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
6: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5,000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Het is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. En ook is niet bekend hoe dat dan betaald zou moeten worden. Bij 340 miljoen burgers zou dat ruim 1000 miljard euro zijn. In november kiezen de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden en een deel van de Senaat. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. De boot was met 134 mensen aan boord onderweg van de hoofdstad Manila naar het bij toeristen populaire eiland Coron in de provincie Palawan. Er liggen meerdere oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog voor de kust en het is een gewilde plek voor duikers. Wat de brand op de veerboot heeft veroorzaakt is onduidelijk. 4 Ierse vervoerders hebben een dwangsom opgelegd gekregen van de NVWA vanwege hun transporten met zeer jonge kalfjes. Die krijgen nauwelijks te drinken tijdens de dagenlange reis en dat is verboden. Als de omstandigheden niet fors verbeteren, moeten de transporten maar stoppen, vindt de voedselautoriteit. Het overgrote deel van de dieren is jonger dan 8 weken. De vervoerders moeten binnen een jaar hun werkwijze hebben verbeterd, anders zijn ze de dwangsommen kwijt. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug weer opengesteld in beide richtingen. Het viaduct bij het Gelderse Nijkerk, waar de snelweg A28 overheen loopt, moest maandag dicht voor een spoedreparatie. De brug was onveilig voor het verkeer omdat zand en grond onder de pijlers vandaan waren gespoeld. Het herstel was eerder klaar dan verwacht. De omleidingen zorgden voor veel files en oponthoud op de A1 en de A50. Het was ook extra druk door de stakingen in het openbaar vervoer. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
8: Corendon Travel Boutique brengt ouderwets reisbureau terug. En Ajax-verdediger voorlopig uit de running. Mijn naam is Angelique Spoor. De meeste mensen boeken hun vakanties online. Maar in Amsterdam-Zuid is het publiek tegenwoordig weer lijfelijk welkom in de travelboutique van Corendon. De 51-jarige Yesim Candan, met voetsporen in onder andere de mediawereld en de politiek, staat aan het hoofd van de recent geopende onderneming in de Cornelis Guitstraat. En vertelt dat mensen gewoon weer meer behoefte hebben aan persoonlijk contact in hun leven. Ajax-verdediger Aaron Bouwman zit voorlopig thuis op de bank. De 19-jarige kwam afgelopen weekend bepaald niet ongeschonden uit de strijd met PSV-aanvaller Ruben van Bommel, die hem knoerthard onderuit beukte. Uit de daaropvolgende ziekenhuisopname bleek dat hierbij onder andere zijn long en borstbeen zijn gekneusd. Van Bommel kreeg een gele kaart voor zijn agressieve actie, maar dat had in de ogen van de KNVB eigenlijk een rode moeten zijn. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website. This is Jam.

0: van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5,000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. 4 Ierse vervoerders hebben een dwangsom opgelegd gekregen van de NVWA vanwege hun transporten met zeer jonge kalfjes. Die krijgen nauwelijks te drinken tijdens de dagenlange reis en dat is verboden. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug weer opengesteld in beide richtingen. Het viaduct bij het Gelderse Nijkerk, waar de snelweg A28 overheen loopt, moest maandag dicht voor een spoedreparatie. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amstelvoorde, officieel nieuwe woonplaats in Ouder Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Amstelvoorde is sinds maandag 7 september officieel een nieuwe woonplaats binnen de gemeente Ouder Amstel. De nieuwe naam geldt voor een groot deel van het gebied dat tot nu toe Amsterdam-Duivendrecht heette. De verandering is voorlopig vooral administratief. Veel adressen krijgen een nieuwe woonplaatsnaam en de postcode 3579. De exacte grenzen van Amstelvoorde moeten nog definitief worden vastgesteld. De komende jaren moet Amstelvoorde uitgroeien tot een woongebied met ongeveer 6200 woningen en voorzieningen zoals scholen, sportaccommodaties en een buurthuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz. De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
10: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
11: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. ProRail slaagt er ook dit jaar niet in om het aantal grote storingen op het spoor terug te dringen. Ook het beloofde plafond van 520 in 2027 zal ruimschoots worden overschreden. De teller stond op 31 augustus dit jaar al op 391. Als ProRail de 520 grote storingen overschrijdt, volgt een forse boete. Afgelopen jaar ging het 586 keer mis op het spoor en dat leidde tot een boete van 2,75 miljoen euro. In juni reden nog meer dan een week geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht door kortsluiting. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Het is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. En ook is niet bekend hoe dat dan betaald zou moeten worden. Bij 340 miljoen burgers zou dat ruim 1000 miljard euro zijn. In november kiezen de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden en een deel van de Senaat. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. De boot was met 134 mensen aan boord onderweg van de hoofdstad Manila naar het bij toeristen populaire eiland Coron in de provincie Palawan. Er liggen meerdere oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog voor de kust en het is een gewilde plek voor duikers. Wat de brand op de veerboot heeft veroorzaakt is onduidelijk. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%, het beste resultaat in 4 jaar. In juni was de productiegroei nog 5%. De grootste stijging was opnieuw te zien in de machine-industrie. De sterkste daling vond plaats bij de transportmiddelen. De Nederlandse industrie sleept vooral veel orders binnen uit de Duitse autosector. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Eros Ramazzotti in de Ziggo Dome. Een parkeerplaats voor nuchtere autorijders. Mijn naam is Angelique Spoor. De Italiaanse superster Eros Ramazzotti zit in de Lappenmand. De 62-jarige is geopereerd aan zijn stembanden, een ingreep die hij eerder ook al in 2019 onderging. Hierdoor heeft de zanger nu het deel van zijn wereldtournee Una Storia Importante in zowel Noord- als Latijns-Amerika voor de komende maanden in de ijskast gezet tot volgend jaar. Als alles voorspoedig verloopt, staat hij in het kader van deze tour op 6 april op het podium van de Ziggo Dome. Veel mensen denken dat de Bob in het verkeer voor een afkorting staat, maar dat is een fabel. De naam werd in 1995 bedacht door reclameontwerpers, simpelweg omdat die vrolijk en makkelijk te onthouden is. De Bob is degene die van tevoren afspreekt bij een avondje uit dat hij of zij diegene is die geen alcohols gaat drinken en als nuchtere bestuurder de andere feestvierders veilig naar huis zal brengen. De vervoerregio Amsterdam start met het initiatief om de Bob te ondersteunen bij sportclubs met een eigen geel gekleurde parkeerplaats. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Het nieuws van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. ProRail slaagt er ook dit jaar niet in om het aantal grote storingen op het spoor terug te dringen. Ook het beloofde plafond van 520 in 2027 zal ruimschoots worden overschreden. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%, het beste resultaat in 4 jaar. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Dijkverbetering in dorpskern Ouderkerk afgerond. En gratis tegeltaxi haalt tuintegels op in Ouder Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft de dijkverbetering in de dorpskern van Ouderkerk afgerond. De dijk aan de Amstel voldoet daarmee weer aan de veiligheidsnormen. De werkzaamheden maken deel uit van een bredere aanpak om Amsteland beter te beschermen tegen hoogwater en extremer weer. Eerder werden de dijkverbeteringen bij De Waver en Rondehoep Oost fase 1 afgerond. Later dit jaar moet ook de nieuwe noodinlaat klaar zijn. Die kan in uitzonderlijke omstandigheden helpen om overtollig water op te vangen. De komende jaren volgen nog meer dijkverbeteringen rond de Rondehoep. En inwoners van Ouder Amstel kunnen hun verwijderde tuintegels gratis laten ophalen door de tegeltaxi. De laatste ophaaldagen van dit jaar zijn donderdag 17 september en donderdag 22 oktober. De gemeente wil inwoners hiermee stimuleren om tegels te vervangen door groen. Meer groen in tuinen helpt om regenwater op te vangen en wateroverlast te verminderen. Aanmelden voor de tegeltaxi kan via de website van de gemeente. En de gemeente vraagt deelnemers om hun verwijderde tegels ook aan te melden bij het NK Tegelwippen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer te zien hier bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remco Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je nu kunt gaan bezoeken in de bioscoop hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze At The Movies met de film waarover je wellicht al had gehoord dat Amazon Prime de film per ongeluk online had gezet voordat deze nog was uitgebracht. Ik heb het dan over de film Mutiny, ofwel Muiterij in het Nederlands. We volgen in de film voormalig politieagenten commando Cole Reed, gespeeld door Jason Stratham. Hij werkt als de lijfwacht van een steenrijke scheepsmagnaat. Maar als hij en zijn werkgever in hinderlaag lopen, wordt zijn werkgever vermoord en wordt onze hoofdpersoon daarvan beschuldigd. Als hij vervolgens op zoek gaat naar de moordenaars, komt hij uit op een vrachtschip dat wordt gebruikt voor een grootschalige mensensmokkel. Tijdens de boottocht wordt hij ontdekt en breekt er een heftige strijd aan om de criminelen op het vrachtschip te overmeesteren. De actiefriller Mutiny kun je vanaf 16 jaar nu gaan zien in de bioscoop. De tweede film van deze week is weer een wat rustigere film te gaan bezoeken en is getiteld One Night Only. In het super conservatieve Verenigde Staten van deze film is seks voor het huwelijk al 3 jaar strafbaar. Hierdoor is het aantal huwelijken in ieder geval flink toegenomen. Behalve op 1 nacht, dan mag in principe alles voor zowel getrouwde, alleenstaande als ongetrouwde stellen en bestaat er een ontheffing. De status van alle mensen wordt bijgehouden door een chip in de pols die met de kleur aangeeft wat de status van die persoon is. In dit verhaal volgen we de twee personages Ellie en Owen. Owen had zich verheugd om een leuke avond te hebben met zijn vriendin die de buurman boven hem verkiest en Ellie is een hoopvolle romantica die meer zoekt dan een one-night stand. Maar of de twee elkaar op tijd vinden kun je zelf gaan zien in de grappige comedy One Night Only, die werd gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week de actiefilm Mutiny of de komische film One Night Only. Als jij een van deze twee films deze week gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
7: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl.
8: Vanuit de metropoolregio.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De bestaande AOX-toestellen, waar Nederland binnen de NAVO mee werkt, zijn verouderd. Samen met 9 andere landen wordt die vloot nu vervangen door de Global Eye van het Zweedse Saab. Over 1,5 jaar kan Defensie al gaan oefenen met de eerste Zweedse toestellen. Het Nederlandse verkenningsvliegtuig is in 2031 klaar. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. De foto's en filmpjes van die speciale AI-bril gaan direct naar het moederbedrijf van Facebook en Instagram. De Consumentenbond vindt dat extra zorgelijk omdat dat bedrijf zich al jaren schuldig maakt aan schendingen van de privacy. Ook Google en Apple werken aan een bril met ingebouwde camera. De Consumentenbond pleit voor een verbod in Europees verband. ProRail kampt nog steeds met te veel grote storingen op het spoor. Het beloofde plafond van 520 zal dit en volgend jaar ruimschoots worden overschreden. De teller stond op 31 augustus voor dit jaar al op 391. Bij meer dan 520 storingen krijgt ProRail een forse boete. Afgelopen jaar bedroeg die 2,75 miljoen euro. Impactvolle storingen komen vaak voor op het spoor. Zo reden er in juni ruim een week geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht na een grote kortsluiting. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%. Het beste resultaat in 4 jaar. In juni was de productiegroei nog 5%. De grootste stijging was opnieuw te zien in de machine-industrie. De sterkste daling in de transportmiddelen. De Nederlandse industrie sleept vooral veel orders binnen in de Duitse autosector. Het weer. Vanmiddag alleen lokaal nog een buitje. Verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Vaste locatie voor Sexyland en uitbreiding Tramlijn 26. Mijn naam is Angelique Spoor. Het culturele clubhuis Sexyland ging in 2017 van start in een loods op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord en bood ruimte aan verschillende niet-commerciële initiatieven. Na corona werd er verhuisd naar de Noordwal, waar de invulling werd uitgebreid met onder andere restaurants en een expositieruimte. Ook die locatie is inmiddels verleden tijd, maar na diverse pop-up evenementen in de stad belooft voorjaar 2027 een vers begin in het NDSM Theater aan de Scheepsbouwkade onder de nieuwe naam Super Sexyland World. De Amsterdamse tramlijn 26 is uitgebreid met 3 nieuwe haltes. Naast Eiburg wordt nu ook Centrum Eiland en Strand Eiland aangedaan. Het is wat voorbarig, want van de 10.000 woningen die binnen het nieuwe gebied verwezenlijkt gaan worden, zijn er pas 1.500 opgeleverd. Ook laat het GVB weten dat er voorlopig rekening moet worden gehouden met eventuele opstartproblemen. Maar in ieder geval is er nu een directe verbinding met het centrum voor mensen die inmiddels al in het gebied wonen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. ProRail kampt nog steeds met te veel grote storingen op het spoor. Het beloofde plafond van 520 zal dit en volgend jaar ruimschoots worden overschreden. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%, het beste resultaat in 4 jaar. Het weer, vanmiddag alleen lokaal nog een buitje, verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Geen wegafsluitingen bij Ouderkerkenplas na overlast. En Vrienden van Duivendrecht wil proef met andere afvalinzameling. Mijn naam is Emilie van Steen. De toegangswegen naar de Ouderkerkenplas worden niet afgesloten om overlast tegen te gaan. Dat meldt Streek 44 op basis van een gesprek met Groengebied Amsteland. Wel wordt onderzocht hoe duidelijkere borden bezoekers kunnen informeren over de regels. Na zonsondergang is recreëren niet toegestaan, maar het gebied blijft toegankelijk voor mensen die er doorheen fietsen of hun hond uitlaten. Ook is het toezicht aangescherpt. Boswachters, gemeentelijke handhavers en politie werken samen om illegale feesten en andere overlast te voorkomen. De gemeente, politie en het recreatieschap werken daarnaast aan een plan voor de langere termijn. Daarbij worden de ervaringen van afgelopen zomer meegenomen. En Stichting Vrienden van Duivendrecht pleit voor een proef met een andere manier van afvalinzameling bij de flats in Duivendrecht. Aanleiding is de regelmatige overlast van afval naast de ondergrondse containers. De stichting stelt voor om tijdelijk de kleppen van de restafvalcontainers open te zetten. Ook wil zij onderzoeken of grof vuil tijdelijk gratis aan huis kan worden opgehaald. Volgens de stichting moet de proef uitwijzen of deze aanpak zorgt voor minder afval op straat, minder ratten en lagere opruimkosten. De stichting wil de maatregelen combineren met voorlichting en het effect ervan meten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere vrijdagmiddag van 2 tot 4 de Flashback Radio

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De bestaande AWACS-toestellen, waar Nederland binnen de NAVO mee werkt, zijn verouderd. Samen met 9 andere landen wordt die vloot nu vervangen door de Global Eye van het Zweedse Saab. Over 1,5 jaar kan Defensie al gaan oefenen met de eerste Zweedse toestellen. Het Nederlandse verkenningsvliegtuig is in 2031 klaar. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. De foto's en filmpjes van die speciale AI-bril gaan direct naar het moederbedrijf van Facebook en Instagram. De Consumentenbond vindt dat extra zorgelijk omdat dat bedrijf zich al jaren schuldig maakt aan schendingen van de privacy. Ook Google en Apple werken aan een bril met ingebouwde camera. De Consumentenbond pleit voor een verbod in Europees verband. ProRail kampt nog steeds met te veel grote storingen op het spoor. Het beloofde plafond van 520 zal dit en volgend jaar ruimschoots worden overschreden. De teller stond op 31 augustus voor dit jaar al op 391. Bij meer dan 520 storingen krijgt ProRail een forse boete. Afgelopen jaar bedroeg die €2,75 miljoen. Impactvolle storingen komen vaak voor op het spoor. Zo reden er in juni ruim een week geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht na een grote kortsluiting. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%, het beste resultaat in 4 jaar. In juni was de productiegroei nog 5%. De grootste stijging was opnieuw te zien in de machine-industrie. De sterkste daling in de transportmiddelen. De Nederlandse industrie sleept vooral veel orders binnen in de Duitse autosector. Het weer. Vanmiddag alleen lokaal nog een buitje. Verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
5: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
7: Corendon Travel Boutique brengt ouderwets reisbureau terug. En Ajax-verdediger voorlopig uit de running. Mijn naam is Angelique Spoor. De meeste mensen boeken hun vakanties online. Maar in Amsterdam-Zuid is het publiek tegenwoordig weer lijfelijk welkom in de Travel Boutique van Corendon. De 51-jarige Yesim Chandan, met voetsporen in onder andere de mediawereld en de politiek, staat aan het hoofd van de recent geopende onderneming in de Cornelis Guitstraat. En vertelt dat mensen gewoon weer meer behoefte hebben aan persoonlijk contact in hun leven. Ajax-verdediger Aaron Bouwman zit voorlopig thuis op de bank. De 19-jarige kwam afgelopen weekend bepaald niet ongeschonden uit de strijd met PSV-aanvaller Ruben van Bommel, die hem knoerthard onderuit beukte. Uit de daaropvolgende ziekenhuisopname bleek dat hierbij onder andere zijn long en borstbeen zijn gekneusd. Van Bommel kreeg een gele kaart voor zijn agressieve actie, maar dat had in de ogen van de KNVB eigenlijk een rode moeten zijn. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. Zelensky was op weg om gisteren de uitvaart voor de Noorse koning Harald bij te wonen. Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol. Dat zegt het Trimbos Instituut. Verder rookt nog 1 op de 8 vrouwen in die periode. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. Het weer, vanmiddag alleen lokaal nog een buitje, verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amstelvoorde, officieel nieuwe woonplaats in Ouder Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Amstelvoorde is sinds maandag 7 september officieel een nieuwe woonplaats binnen de gemeente Ouder Amstel. De nieuwe naam geldt voor een groot deel van het gebied dat tot nu toe Amsterdam-Duivendrecht heette. De verandering is voorlopig vooral administratief. Veel adressen krijgen een nieuwe woonplaatsnaam en de postcode 3579. De exacte grenzen van Amstelvoorde moeten nog definitief worden vastgesteld. De komende jaren moet Amstelvoorde uitgroeien tot een woongebied met ongeveer 6200 woningen en voorzieningen zoals scholen, sportaccommodaties en een buurthuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van door onze Jam FM redactie geselecteerde alle beste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Macy Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.
4: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd werd bij een vermoedelijke nucleaire installatie op Pickaxe Mountain. Die berg wordt beschouwd als een van de laatste overblijfselen van het nucleaire programma van Iran. Trump zegt dat als blijkt dat de activiteiten er verdacht zijn, Amerika Iran hard aan zal moeten pakken. Het tunnelcomplex onder de grond is al eerder doelwit geweest van de Verenigde Staten. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid die gespecialiseerd is in gevaarlijke stoffen is onderweg om het te onderzoeken. De omgeving rond de postkamer is afgezet en een deel van de kazerne, zo'n 100 meter rondom de postkamer, is ontruimd. Een onderzoek naar de herkomst en inhoud van het pakket is in volle gang, maar er wordt geen enkel risico genomen. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië korte tijd aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. Zelensky was op weg om gisteren de uitvaart van de Noorse koning Harald bij te wonen. De Noorse premier Støre zei voor de publieke omroep dat het toestel van de Oekraïense president bijna geraakt werd tijdens het opstijgen. Volgens de Moldavische overheid is het luchtruim dicht geweest vanwege een Russische drone. Die ontplofte uiteindelijk op zo'n 160 kilometer van waar Zelensky later zou opstijgen. Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol, dat zegt het Trimbos Instituut. Verder rookt nog 1 op de 8 vrouwen in die periode. Ook ruim een kwart van de vrouwen die nog niet weten dat ze zwanger zijn, roken kort daarvoor. Het alcoholgebruik vlak voor een zwangerschap neemt zelfs toe, van 44 tot bijna 48%. Het aantal rokende bijnamoeders daalde wel flink, van 17 naar minder dan 11%. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden.
5: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
7: Eros Ramazzotti in de Ziggo Dome. Een parkeerplaats voor nuchtere autorijders. Mijn naam is Angelique Spoor. De Italiaanse superster Eros Ramazzotti zit in de Lappenmand. De 62-jarige is geopereerd aan zijn stembanden. Een ingreep die hij eerder ook al in 2019 onderging. Hierdoor heeft de zanger nu het deel van zijn wereldtournee Una Storia Importante in zowel Noord- als Latijns-Amerika voor de komende maanden in de ijskast gezet tot volgend jaar. Als alles voorspoedig verloopt, staat hij in het kader van deze tour op 6 april op het podium van de Ziggo Dome. Veel mensen denken dat de Bob in het verkeer voor een afkorting staat, maar dat is een fabel. De naam werd in 1995 bedacht door reclameontwerpers, simpelweg omdat hij vrolijk en makkelijk te onthouden is. De Bob is degene die van tevoren afspreekt bij een avondje uit dat hij of zij diegene is die geen alcohol gaat drinken en als nuchtere bestuurder de andere feestvierders veilig naar huis zal brengen. De vervoerregio Amsterdam start met het initiatief om de Bob te ondersteunen bij sportclubs met een eigen geel gekleurde parkeerplaats. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van half 1.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd wordt bij een vermoedelijke nucleaire installatie. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid is onderweg om het te onderzoeken. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië korte tijd aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. En ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol, dat zegt het Trimbos Instituut. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Dijkverbetering in dorpskern Ouderkerk afgerond. En gratis tegeltaxi haalt tuintegels op in Ouder Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft de dijkverbetering in de dorpskern van Ouderkerk afgerond. De dijk aan de Amstel voldoet daarmee weer aan de veiligheidsnormen. De werkzaamheden maken deel uit van een bredere aanpak om Amsteland beter te beschermen tegen hoogwater en extremer weer. Eerder werden de dijkverbeteringen bij De Waver en Rondehoek Oost fase 1 afgerond. Later dit jaar moet ook de nieuwe noodinlaat klaar zijn. Die kan in uitzonderlijke omstandigheden helpen om overtollig water op te vangen. De komende jaren volgen nog meer dijkverbeteringen rond de Rondehoek. En inwoners van Ouder Amstel kunnen hun verwijderde tuintegels gratis laten ophalen door de tegeltaxi. De laatste ophaaldagen van dit jaar zijn donderdag 17 september en donderdag 22 oktober. De gemeente wil inwoners hiermee stimuleren om tegels te vervangen door groen. Meer groen in tuinen helpt om regenwater op te vangen en wateroverlast te verminderen. Aanmelden voor de tegeltaxi kan via de website van de gemeente. En de gemeente vraagt deelnemers om hun verwijderde tegels ook aan te melden bij het NK Tegelwippen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere vrijdagmiddag van 2 tot 4 de Flashback Radio.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
0: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Volgens een woordvoerder gebeurt dit uit voorzorg. Er zijn geen signalen dat er wapens liggen. Ook is de mais op een veld gehakseld zodat daar beter gezocht kan worden naar bewijsmateriaal na de schietpartij vorige week. Tientallen gewapende mannen trokken door Overasselt. Een 51-jarige bewaker werd doodgeschoten en 2 agenten raakten gewond. Er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West-Nijl-virus en de afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij. Dat meldt het RIVM. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. Sinds vorige maand blijkt dat het virus in ons land rondgaat. Het wordt overgedragen door de beet van een mug die ermee besmet is. 80% van de mensen die het West-Nijl-virus hebben krijgt geen klachten. 19% heeft griepachtige verschijnselen en 1% wordt heel ziek met een kleine kans op overlijden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd werd bij een vermoedelijke nucleaire installatie op Pickaxe Mountain. Die berg wordt beschouwd als een van de laatste overblijfselen van het nucleaire programma van Iran. Trump zegt dat als blijkt dat de activiteiten er verdacht zijn, Amerika-Iran hard aan zal moeten pakken. Het tunnelcomplex onder de grond is al eerder doelwit geweest van de Verenigde Staten. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid die gespecialiseerd is in gevaarlijke stoffen is onderweg om het te onderzoeken. De omgeving rond de postkamer is afgezet en een deel van de kazerne, zo'n 100 meter rondom de postkamer, is ontruimd. Een onderzoek naar de herkomst en inhoud van het pakket is in volle gang, maar er wordt geen enkel risico genomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden.
8: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: Vaste locatie voor Sexyland en uitbreiding Tramlijn 26. Mijn naam is Angelique Spoor. Het culturele clubhuis Sexyland ging in 2017 van start in een loods op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord en bood ruimte aan verschillende niet-commerciële initiatieven. Na corona werd er verhuisd naar de Noordwal, waar de invulling werd uitgebreid met onder andere restaurants en een expositieruimte. Ook die locatie is inmiddels verleden tijd, maar na diverse pop-up evenementen in de stad belooft voorjaar 2027 een vers begin in het NDSM Theater aan de Scheepsbouwkade onder de nieuwe naam Super Sexyland World. De Amsterdamse tramlijn 26 is uitgebreid met 3 nieuwe haltes. Naast Eiburg wordt nu ook Centrum Eiland en Strandeiland aangedaan. Het is wat voorbarig, want van de 10.000 woningen die binnen het nieuwe gebied verwezenlijkt gaan worden, zijn er pas 1.500 opgeleverd. Ook laat het GVB weten dat er voorlopig rekening moet worden gehouden met eventuele opstartproblemen. Maar in ieder geval is er nu een directe verbinding met het centrum voor mensen die inmiddels al in het gebied wonen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
11: This is Jam.

0: en Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West-Nijl-virus en de afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd wordt bij een vermoedelijke nucleaire installatie. En in de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid is onderweg om het te onderzoeken. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Geen wegafsluitingen bij Ouderkerkenplas na overlast. En Vrienden van Duivendrecht wil proef met andere afvalinzameling. Mijn naam is Emilie van Steen. De toegangswegen naar de Ouderkerkenplas worden niet afgesloten om overlast tegen te gaan. Dat meldt Streek 44 op basis van een gesprek met Groengebied Amsteland. Wel wordt onderzocht hoe duidelijkere borden bezoekers kunnen informeren over de regels. Na zonsondergang is recreëren niet toegestaan, maar het gebied blijft toegankelijk voor mensen die er doorheen fietsen of hun hond uitlaten. Ook is het toezicht aangescherpt. Boswachters, gemeentelijke handhavers en politie werken samen om illegale feesten en andere overlast te voorkomen. De gemeente, politie en het recreatieschap werken daarnaast aan een plan voor de langere termijn. Daarbij worden de ervaringen van afgelopen zomer meegenomen. En Stichting Vrienden van Duivendrecht pleit voor een proef met een andere manier van afvalinzameling bij de flats in Duivendrecht. Aanleiding is de regelmatige overlast van afval naast de ondergrondse containers. De stichting stelt voor om tijdelijk de kleppen van de restafvalcontainers open te zetten. Ook wil zij onderzoeken of grof vuil tijdelijk gratis aan huis kan worden opgehaald. Volgens de stichting moet de proef uitwijzen of deze aanpak zorgt voor minder afval op straat, minder ratten en lagere opruimkosten. De stichting wil de maatregelen combineren met voorlichting en het effect ervan meten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je zelf deze september op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remco Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze week met de film The Dog Stars. Een film waarvan ik niet helemaal de vinger op de zere plek kreeg, maar gebaseerd is op het gelijknamige boek van Peter Heller uit 2012 en geregisseerd werd door de alweer 88-jarige regisseur Ridley Scott. En die kennen we allemaal nog van de bioscoophits Blade Runner uit 1982 en Alien uit 1979. Ja, die jaartal hoor je goed. The Dog Stars is een verhaal dat voor The Walking Dead en de coronapandemie werd geschreven en zich rond 2035 afspeelt. Door een enorme wereldwijde griepepidemie is het overgrote deel van de Amerikaanse bevolking dood. Alleen de mensen die in de natuur hun leven hebben voortgezet lijken te overleven. In de film volgen we de voormalige monteur Hick, die ook zijn zwangere vrouw aan de epidemie is kwijtgeraakt en op zoek moet naar voedsel en brandstof, maar uiteraard ook andere overlevenden tegenkomt die niet allemaal even vriendelijk blijken te zijn. The Dog Stars werd gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film van deze week is een wel luchtigere film met de titel Spa Weekend. Een film van de regisseur van The Handover en Bad Moms en die een beetje te vergelijken is met de hitserie Sex and the City die tussen 1998 en 2004 bestond. De film gaat over vier jeugdvriendinnen, Jane, Sophie, Coco en Mel, die besluiten om zich eens lekker in de watten te laten leggen tijdens een spa weekend. Maar het ontspannen vrouwenuitje ontspoort natuurlijk al snel als de vrouwen elkaar steeds verder ophitsen en wegzwijmelen van de yogadocent en de verschillende massages. Spa Weekend is net als The Dog Stars, een film die ons waarschijnlijk niet lang bij zal blijven, maar als niemand dalletje best aardig uit de verf komt. Spa Weekend werd tenslotte gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week een survival film in The Dog Stars of een survival voor de bioscoopbezoeker in Spa Weekend. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier en zien we je natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
8: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht. Tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
15: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. Er werd ongeveer 332.000 keer asiel aangevraagd. Dat is 17% minder dan in dezelfde periode in 2025. Oorzaken zijn onder meer de politieke omslag in Syrië, maar ook pogingen van Europa om samen te werken met landen van herkomst om asielzoekers terug te nemen. Asiel werd het meest aangevraagd in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. De raad verwijst onder andere naar het aantal gevallen waarin de geschillencommissie wordt ingeschakeld, omdat ouders en scholen er onderling niet uitkomen. Ook geven meer docenten op middelbare scholen aan dat er werkstress is door de omgang met ouders. Op basisscholen is dat 1 op de 3 leerkrachten. Het rapport is aangeboden aan onderwijsminister Letschert. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Volgens een woordvoerder gebeurt dit uit voorzorg. Er zijn geen signalen dat er wapens liggen. Ook is de mais op een veld gehakseld zodat daar beter gezocht kan worden naar bewijsmateriaal na de schietpartij vorige week. Tientallen gewapende mannen trokken door Overasselt. Een 51-jarige bewaker werd doodgeschoten en 2 agenten raakten gewond. Er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West Nijl-virus en de afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij, dat meldt het RIVM. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. Sinds vorige maand blijkt dat het virus in ons land rondgaat. Het wordt overgedragen door de beet van een mug die ermee besmet is. 80% van de mensen die het West Nijl-virus hebben krijgt geen klachten. 19% heeft griepachtige verschijnselen en 1% wordt heel ziek met een kleine kans op overlijden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
16: Corendon Travel Boutique brengt ouderwets reisbureau terug. En Ajax-verdediger voorlopig uit de running. Mijn naam is Angelique Spoor. De meeste mensen boeken hun vakanties online. Maar in Amsterdam-Zuid is het publiek tegenwoordig weer lijfelijk welkom in de travel boutique van Corendon. De 51-jarige Yesim Chandan, met voetsporen in onder andere de mediawereld en de politiek, staat aan het hoofd van de recent geopende onderneming in de Cornelis Guitstraat. En vertelt dat mensen gewoon weer meer behoefte hebben aan persoonlijk contact in hun leven. Ajax-verdediger Aaron Bouwman zit voorlopig thuis op de bank. De 19-jarige kwam afgelopen weekend bepaald niet ongeschonden uit de strijd met PSV-aanvaller Ruben van Bommel, die hem knoerthard onderuit beukte. Uit de daaropvolgende ziekenhuisopname bleek dat hierbij onder andere zijn long en borstbeen zijn gekneusd. Van Bommel kreeg een gele kaart voor zijn agressieve actie, maar dat had in de ogen van de KNVB eigenlijk een rode moeten zijn. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. En er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. En de afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amstelvoorde, officieel nieuwe woonplaats in Ouder Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Amstelvoorde is sinds maandag 7 september officieel een nieuwe woonplaats binnen de gemeente Ouder Amstel. De nieuwe naam geldt voor een groot deel van het gebied dat tot nu toe Amsterdam-Duivendrecht heette. De verandering is voorlopig vooral administratief. Veel adressen krijgen een nieuwe woonplaatsnaam en de postcode 3579. De exacte grenzen van Amstelvoorde moeten nog definitief worden vastgesteld. De komende jaren moet Amstelvoorde uitgroeien tot een woongebied met ongeveer 6200 woningen en voorzieningen zoals scholen, sportaccommodaties en een buurthuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvet.nl.
7: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
8: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In maart werden in Hengelo en Zwolle 4 huizen en een opslag doorzocht. 1800 kilo werd in beslag genomen. En in een Duitse bunker in Renken werd 20.000 kilo gevonden. Het gaat om vuurwerk uit de zwaarste categorie, waar onder andere cobra's onder vallen. In augustus werd een 65-jarige Duitser opgepakt die inmiddels aan Nederland is uitgeleverd. Maandag werd een tweede verdachte aangehouden, een 56-jarige man uit Hengelo. De 4 anderen worden ervan verdacht het vuurwerk te hebben gekocht. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. Er waren 42 mensen aan boord van de Ocean Melody toen het vuur uitbrak. 17 zijn er geëvacueerd, waarvan er 5 gewond zijn. Ook worden er nog 5 opvarenden vermist. Het schip lag aangemeerd in de oostelijke havenstad Qingdao voor onderhoud. De oorzaak van de brand, die 3 uur duurde, is nog onbekend. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. Er werd ongeveer 332.000 keer asiel aangevraagd. Dat is 17% minder dan in dezelfde periode in 2025. Oorzaken zijn onder meer de politieke omslag in Syrië, maar ook pogingen van Europa om samen te werken met landen van herkomst om asielzoekers terug te nemen. Asiel werd het meest aangevraagd in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. De raad verwijst onder andere naar het aantal gevallen waarin de geschillencommissie wordt ingeschakeld, omdat ouders en scholen er onderling niet uitkomen. Ook geven meer docenten op middelbare scholen aan dat er werkstress is door de omgang met ouders. Op basisscholen is dat 1 op de 3 leerkrachten. Het rapport is aangeboden aan onderwijsminister Letschert. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden.
9: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
11: Eros Ramazzotti in de Ziggo Dome. Een parkeerplaats voor nuchtere autorijders. Mijn naam is Angelique Spoor. De Italiaanse superster Eros Ramazzotti zit in de Lappenmand. De 62-jarige is geopereerd aan zijn stembanden, een ingreep die hij eerder ook al in 2019 onderging. Hierdoor heeft de zanger nu het deel van zijn wereldtournee Una Storia Importante in zowel Noord- als Latijns-Amerika voor de komende maanden in de ijskast gezet tot volgend jaar. Als alles voorspoedig verloopt, staat hij in het kader van deze tour op 6 april op het podium van de Ziggo Dome. Veel mensen denken dat de Bob in het verkeer voor een afkorting staat, maar dat is een fabel. De naam werd in 1995 bedacht door reclameontwerpers, simpelweg omdat hij vrolijk en makkelijk te onthouden is. De Bob is degene die van tevoren afspreekt bij een avondje uit dat hij of zij diegene is die geen alcohol gaat drinken en als nuchtere bestuurder de andere feestvierders veilig naar huis zal brengen. De vervoerregio Amsterdam start met het initiatief om de Bob te ondersteunen bij sportclubs met een eigen geel gekleurde parkeerplaats. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. En in een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijken te verharden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Dijkverbetering in dorpskern Ouderkerk afgerond. En gratis tegeltaxi haalt tuintegels op in Ouder Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft de dijkverbetering in de dorpskern van Ouderkerk afgerond. De dijk aan de Amstel voldoet daarmee weer aan de veiligheidsnormen. De werkzaamheden maken deel uit van een bredere aanpak om Amsteland beter te beschermen tegen hoogwater en extremer weer. Eerder werden de dijkverbeteringen bij De Waver en Rondehoep Oost fase 1 afgerond. Later dit jaar moet ook de nieuwe noodinlaat klaar zijn. Die kan in uitzonderlijke omstandigheden helpen om overtollig water op te vangen. De komende jaren volgen nog meer dijkverbeteringen rond de Rondehoep. En inwoners van Ouder Amstel kunnen hun verwijderde tuintegels gratis laten ophalen door de tegeltaxi. De laatste ophaaldagen van dit jaar zijn donderdag 17 september en donderdag 22 oktober. De gemeente wil inwoners hiermee stimuleren om tegels te vervangen door groen. Meer groen in tuinen helpt om regenwater op te vangen en wateroverlast te verminderen. Aanmelden voor de tegeltaxi kan via de website van de gemeente. En de gemeente vraagt deelnemers om hun verwijderde tegels ook aan te melden bij het NK Tegelwippen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 3:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: FM. Always smooth and funky.
1: This is the Jamming Summer.
2: Jamming Summer.
3: Concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
4: Met de data van door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Macy Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van een nieuwe album, The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
3: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. In een e-mail worden klanten gewaarschuwd. Behalve contactgegevens hebben de hackers ook informatie gestolen over gekochte producten en de gebruikte betaalmethode, maar bankgegevens zijn volgens de Bijenkorf niet buitgemaakt. De warehuisketen roept klanten op waakzaam te zijn, omdat er een verhoogd risico op bijvoorbeeld phishing via e-mails is. In de Noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. Dat wapen zou onderzeese datakabels kunnen saboteren zonder zichtbare sporen. De Russische schepen werden door NAVO-schepen gevolgd, waarop de onderzeeboten het gebied verlieten. Er is geen schade ontdekt aan de kabels ter plekke. Spitsbergen is met 2 kabels verbonden met het vasteland van Noorwegen. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In maart werden in Hengelo en Zwolle 4 huizen en een opslag doorzocht. 1800 kilo werd in beslag genomen. En in een Duitse bunker in Renken werd 20.000 kilo gevonden. Het gaat om vuurwerk uit de zwaarste categorie, waar onder andere cobra's onder vallen. In augustus werd een 65-jarige Duitser opgepakt, die inmiddels aan Nederland is uitgeleverd. Maandag werd een tweede verdachte aangehouden, een 56-jarige man uit Hengelo. De 4 anderen worden ervan verdacht het vuurwerk te hebben gekocht. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. Er waren 42 mensen aan boord van de Ocean Melody toen het vuur uitbrak. 17 zijn er geëvacueerd, waarvan er 5 gewond zijn. Ook worden er nog 5 opvarenden vermist. Het schip lag aangemeerd in de oostelijke havenstad Qingdao voor onderhoud. De oorzaak van de brand, die 3 uur duurde, is nog onbekend. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden.
4: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
6: Nieuwe Meerdijk wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer. En Amsterdam schrapt 2500 banen bij gemeente. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op de Nieuwe Meerdijk in Bad Hoeverdorp start volgende week een verkeersproef. Auto's en motoren mogen daar vanaf vrijdag nog maar 1 kant op rijden. Fietsers en bromfietsers kunnen wel gewoon beide kanten op. De gemeente wil zo de dijk veiliger maken en hardrijden tegengaan. De proef duurt tot en met 8 november. Daarna wordt gekeken of het eenrichtingsverkeer blijft. De gemeente Amsterdam gaat flink snijden in het aantal ambtenaren. In totaal verdwijnen zo'n 2500 banen. Vooral bij verkeer en openbare ruimte vallen veel plekken weg. De gemeente hoopt dat veel mensen uit zichzelf vertrekken of met pensioen gaan. Toch zijn gedwongen ontslagen waarschijnlijk niet helemaal te voorkomen. In het voorjaar van 2027 moet duidelijk zijn welke banen precies verdwijnen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
7: Dankjewel.
4: Jam FM Traffic.
7: We kijken even op de weg. Ik heb 2 meldingen voor je. Laten we beginnen met de A4. Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. 5 minuten vertraging. 4 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dan de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Nieuwemeer. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens. 4 minuten vertraging. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. Succes als je in de file staat.
4: Wij zijn Jam FM. Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk ons

0: dit zijn de Dance Classics waar je me midden op de dag wakker voor mag maken. Stephanie Mills en Baby... hoe heet dat ook alweer? Nou, hij is zo snel weg. Baby Your Love, inderdaad. Dat was het nummer wat je zojuist voorbij hoorde komen hier in de Traffic Jam op donderdagmiddag.
1: Het is donderdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Einde van je werkdag. Van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
1: Donderdag. Olaf van Tonen.
0: Ja, je hoort het wel, we zijn 100% live. 11 minuten over 4. Goedemiddag. Het is zomer in Nederland, maar de kerstcountdown staat vandaag op 105 dagen. En vandaag in 1846 krijgt Elias Howe patent op de naaimachine. Ah ja, we zoeken het allemaal uit voor je. De komende 2 uur wringen we weer de beste tracks

beetje meeviel, ook aan jouw kant. Enige troost was er natuurlijk wel dat de trein vanuit Hoofddorp naar Schiphol wel reed. Maar ja, wie gaat er in godsnaam met het vliegtuig naar zijn werk? Dat soort mensen ken ik niet. Verder met muziek, Ivan Stairway op Jam FM. En na

0: nieuws van half vijf.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. In de noordelijke IJszeebes Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. En in China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amstelvoorde, officieel nieuwe woonplaats in Ouder Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Amstelvoorde is sinds maandag 7 september officieel een nieuwe woonplaats binnen de gemeente Ouder Amstel. De nieuwe naam geldt voor een groot deel van het gebied dat tot nu toe Amsterdam-Duivendrecht heette. De verandering is voorlopig vooral administratief. Veel adressen krijgen een nieuwe woonplaatsnaam en de postcode 3579. De exacte grenzen van Amstelvoorde moeten nog definitief worden vastgesteld. De komende jaren moet Amstelvoorde uitgroeien tot een woongebied met ongeveer 6200 woningen en voorzieningen zoals scholen, sportaccommodaties en een buurthuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Ja, dankjewel hè. Ah, nu gaan we lekker terug in de tijd met Shannon.

want het weekend komt eraan. Het is natuurlijk pas donderdag, morgen nog één dagje werken. Maar daarna is het weekend en hebben we natuurlijk weer een volle programmering voor je. Superleuk trouwens dat je samen met mij je middag wilt doorbrengen. Laat je muzikaal verrassen hier bij Jam FM. In Oudekerk aan Amstel is het op dit moment bewolkt en 20 graden. En op het dorpsplein van het plaatsje Rochel, en dat ligt in de Limburg, is op dit moment half bewolkt en 22 graden. Vanavond trekt geleidelijk meer bewolking vanuit het westen het land binnen.

waardoor het door af en toe vaak regent. Meer dan in de ochtend en houd de buienradar dus in de gaten. Tijdens de droge periode is het overigens prima weer voor de buitenactiviteiten. Want het wordt 19 tot 20 graden morgen. Tot zover de weersverwachting voor vanavond en morgen. Zodat je je niet kan laten verrassen. Verder met een fijne plaat. The AP Connection samen met Matthew Clanton. Geniet ervan.

0: heb toch wel even getwijfeld of ik deze plaat voor je kon draaien. Hier in de Traffic Jam op vrijdagmiddag. Of donderdagmiddag, sorry. Ik kreeg hem gisteravond in de mailbox. De nieuwe Ultranate hier op Jam FM en Starlight. Ik denk, ik doe het toch. En de voordraad hebben een plaatje van Nicole en Rock the House. Oké, nog één dagje werken en dan is het weekend. Nog één dagje even afzien en dan mag je gewoon weer lekker doorgaan in het weekend. We zijn er namelijk elke werkdag tussen 4 en 6. Mijn naam is Olaf van Tolen. Morgen zit hier Erik Delahaye. En dan is het weekend en dan hebben we natuurlijk weer een prachtige programmering voor je. De volgende plaat is een instrumentaaltje. Een onderschat genre, vind ik zelf. Er zijn zoveel mooie instrumentale platen gemaakt. En we draaien ze veel te weinig. En daarom wil ik de laatste 5 minuten van dit uur opdragen aan...
1: Elke werkdag tussen 4 en 6, de Traffic Jam.
0: De Traffic Jam. Aan een instrumentale plaat, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Ja, ik moet weer even winnen. Ik ben een beetje weg geweest. Is het alweer eventjes opstarten. Niet alleen de DJ, maar ook de techniek natuurlijk. Want we gaan de techniek niet de schuld geven vanmiddag.

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Een jong kind is gisteren om het leven gekomen bij een botsing in Leiden. Een scooter en een fiets met de moeder en haar zoontje botsten op de Vrijheidslaan op elkaar. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffertje, maar hij overleed later in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is, maakt de politie niet bekend, maar op de fiets zat een kinderzitje. De toedracht van het ongeluk is nog onbekend. De politie zoekt camerabeelden en getuigen. Uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Het hout komt uit het zuiden van Zweden van bomen die gekapt zijn rond 1545. De herkomst werd onderzocht tijdens de renovatie van het Binnenhof. De houten constructie van zo'n 8 meter hoog verkeert volgens de onderzoekers in goede staat. Hij blijft bestaan, maar omdat er een plafond in de werkkamer komt, is hij straks niet meer te zien. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Sefa Logistics gestolen. In een e-mail worden klanten gewaarschuwd. Behalve contactgegevens hebben de hackers ook informatie gestolen over gekochte producten en de gebruikte betaalmethode, maar bankgegevens zijn volgens de Bijenkorf niet buitgemaakt. De warehuisketen roept klanten op waakzaam te zijn, omdat er een verhoogd risico op bijvoorbeeld phishing via e-mails is. In de noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. Dat wapen zou onderzeese datakabels kunnen saboteren zonder zichtbare sporen. De Russische schepen werden door NAVO-schepen gevolgd, waarop de onderzeeboten het gebied verlieten. Er is geen schade ontdekt aan de kabels ter plekke. Spitsbergen is met 2 kabels verbonden met het vasteland van Noorwegen. En dan nog het weer. Vanavond klaart het wat op en het blijft droog. In de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13.
9: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
11: Groot Aalsmeers Dictée viert 15e editie. En Amstelveen zet amateurkunst in de schijnwerpers. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Het Groot Aalsmeers Dictée is dit jaar voor de 15e keer. De jubileumeditie is vrijdag 9 oktober in het raadhuis. Burgemeester Guido Oudekotte leest het dictée voor. De tekst is van Irene van Gelder, die 2 jaar geleden zelf won. Na afloop zijn er verschillende prijzen. Meedoen kost je €37,50. In Amstelveen draait het vanaf 18 september 9 dagen lang om amateurkunst. Lokale koren, orkesten en andere verenigingen zetten hun deuren open. Je kunt bijvoorbeeld een repetitie bijwonen of zelf een liedje meezingen. Ook liefhebbers van fotografie kunnen aan de slag. Met Amstelveen Beleefd kunnen inwoners ontdekken wat er allemaal te doen is. De week duurt tot en met 26 september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Ik ga ook even een liedje meezingen.
9: Jamfm Traffic.
12: Maar eerst even kijken op de weg. Ik heb 2 meldingen voor je. Staan alles weer op de A10. Knooppunt de Nieuwe Meer richting Knooppunt de Koenplein. Tussen Amsterdam Slotervaart en Amsterdam Bos en Lommer. 3 minuten vertraging. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de tweede melding staat ook op die A10. Alleen de andere kant op. Knooppunt Watergraafsmeer richting Knooppunt de Nieuwe Meer. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens. 4 minuten vertraging. 2 kilometer file. Aan je broek. Succes als je in de file staat.
9: Wij zijn Jam. Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: welke plaat ik hier zojuist heb gedraaid? Ja, dat vraag je natuurlijk af.
1: Het is donderdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Is er de traffic jam.
3: Donderdag.
1: Olaf van Tonen.
0: Maar ja, dan is de verrassing er natuurlijk af. En dat is niet de bedoeling. Oké, wat gaan we vandaag allemaal doen? Straks tussen 6 en 7. 60 Minutes of Dance Classics met Hans van der Heijden. Vanavond tussen, even kijken, tussen 7 en 8. De Long Version Disco Show met René Tepas. Tussen 8 en 10 Jam Crackers met Ronald Richel. En ook de donderdagavond wordt passend afgesloten met tussen 10 en 12. The Quiet Storm.

0: van half zes.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een jong kindje is gisteren om het leven gekomen bij een botsing op de Vrijheidslaan in Leiden. Uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Seva Logistics gestolen. En in de Noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. En dan nog het weer. Vanavond klaart het wat op, het blijft droog. En in de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Dijkverbetering in dorpskern Ouderkerk afgerond. En gratis tegeltaxi haalt tuintegels op in Ouder Amstel. Mijn naam is Emily van Steen. Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft de dijkverbetering in de dorpskern van Ouderkerk afgerond. De dijk aan de Amstel voldoet daarmee weer aan de veiligheidsnormen. De werkzaamheden maken deel uit van een bredere aanpak om Amsteland beter te beschermen tegen hoogwater en extremer weer. Eerder werden de dijkverbeteringen bij De Waver en Rondehoek Oost fase 1 afgerond. Later dit jaar moet ook de nieuwe noodinlaat klaar zijn. Die kan in uitzonderlijke omstandigheden helpen om overtollig water op te vangen. De komende jaren volgen nog meer dijkverbeteringen rond de Rondehoek. En inwoners van Ouder Amstel kunnen hun verwijderde tuintegels gratis laten ophalen door de tegeltaxi. De laatste ophaaldagen van dit jaar zijn donderdag 17 september en donderdag 22 oktober. De gemeente wil inwoners hiermee stimuleren om tegels te vervangen door groen. Meer groen in tuinen helpt om regenwater op te vangen en wateroverlast te verminderen. Aanmelden voor de tegeltaxi kan via de website van de gemeente. En de gemeente vraagt deelnemers om hun verwijderde tegels ook aan te melden bij het NK Tegelwippen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel, hè.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
9: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De vakbonden voeren tot aan Prinsjesdag actie tegen wat zij de afbraakplannen van het kabinet noemen. Zij willen alle bezuinigingen van tafel. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een speciale Kamercommissie gaat de gang van zaken onderzoeken. Een groep gedupeerde toeslagenouders heeft vorige maand wel aangifte gedaan. Een jong kind is gisteren om het leven gekomen bij een botsing in Leiden. Een scooter en een fiets met de moeder en haar zoontje botsten op de Vrijheidslaan op elkaar. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffertje, maar hij overleed later in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is, maakt de politie niet bekend, maar op de fiets zat een kinderzitje. De toedracht van het ongeluk is nog onbekend. De politie zoekt camerabeelden en getuigen. En uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Het hout komt uit het zuiden van Zweden van bomen die gekapt zijn rond 1545. De herkomst werd onderzocht tijdens de renovatie van het Binnenhof. De houten constructie van zo'n 8 meter hoog verkeert volgens de onderzoekers in goede staat. Hij blijft bestaan, maar omdat er een plafond in de werkkamer komt, is hij straks niet meer te zien. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden.
8: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
10: Nieuwe Meerdijk wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer. En Amsterdam schrapt 2500 banen bij gemeente. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op de Nieuwe Meerdijk in Bad Hoeverdorp start volgende week een verkeersproef. Auto's en motoren mogen daar vanaf vrijdag nog maar één kant op rijden. Fietsers en bromfietsers kunnen wel gewoon beide kanten op. De gemeente wil zo de dijk veiliger maken en hardrijden tegengaan. De proef duurt tot en met 8 november. Daarna wordt gekeken of het eenrichtingsverkeer blijft. De gemeente Amsterdam gaat flink snijden in het aantal ambtenaren. In totaal verdwijnen zo'n 2500 banen. Vooral bij verkeer en openbare ruimte vallen veel plekken weg. De gemeente hoopt dat veel mensen uit zichzelf vertrekken of met pensioen gaan. Toch zijn gedwongen ontslagen waarschijnlijk niet helemaal te voorkomen. In het voorjaar van 2027 moet duidelijk zijn welke banen precies verdwijnen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
11: This is Jam Hot. This is Jam
12: Hot. Wij zijn Jam FM.
8: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
13: This is the jamming summer.

Friends, dat stond op één van de beste grand mixen wat mij betreft van Ben Librand. Jazeker. Ik begon deze uitzending, deze editie van de 16 Minutes of Classics met een nummer van de Jacksons. Het nummer heette Everybody. En dat was een van de nummers die toch regelmatig wel terugkomen hier op Jam FM. 104.9, welkom allemaal. 16 Minutes of Classics met Hans van der Heijden vanavond. Tot aan de klok van 7 uur. En over hiphoppers gesproken. Hier is Grandmaster Flash. En de Furious 5 uit 82. En The Message.

to let be. En zo heb je kunnen genieten wederom, zoals zo vaak hier op deze zender, Jam FM 104.9. Kunnen genieten van Earth, Wind & Fire uit 1975, zoals gezegd. We

een beetje op die andere, die hele grote hit van hem. Maar ja, dat heb je wel eens. Meestal lijken de nummers op één en hetzelfde album best wel veel op elkaar. En dat zal ongetwijfeld voor deze meneer ook wel zijn. Herbie Hancock. Nog net op het nippertje, vlak voor de break. Zo rond de klok van 6:30 hier op de donderdagavond.

0: van 6:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een jong kind is gisteren om het leven gekomen bij een botsing in Leiden. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffertje, maar hij overleed later in het ziekenhuis. En uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. De herkomst werd onderzocht tijdens de renovatie van het Binnenhof. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Dijkverbetering in dorpskern Ouderkerk afgerond. En gratis tegeltaxi haalt tuintegels op in Ouder Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft de dijkverbetering in de dorpskern van Ouderkerk afgerond. De dijk aan de Amstel voldoet daarmee weer aan de veiligheidsnormen. De werkzaamheden maken deel uit van een bredere aanpak om Amsteland beter te beschermen tegen hoogwater en extremer weer. Eerder werden de dijkverbeteringen bij De Waver en Rondehoep Oost fase 1 afgerond. Later dit jaar moet ook de nieuwe noodinlaat klaar zijn. Die kan in uitzonderlijke omstandigheden helpen om overtollig water op te vangen. De komende jaren volgen nog meer dijkverbeteringen rond de Rondehoep. En inwoners van Ouder Amstel kunnen hun verwijderde tuintegels gratis laten ophalen door de tegeltaxi. De laatste ophaaldagen van dit jaar zijn donderdag 17 september en donderdag 22 oktober. De gemeente wil inwoners hiermee stimuleren om tegels te vervangen door groen. Meer groen in tuinen helpt om regenwater op te vangen en wateroverlast te verminderen. Aanmelden voor de tegeltaxi kan via de website van de gemeente. En de gemeente vraagt deelnemers om hun verwijderde tegels ook aan te melden bij het NK Tegelwippen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

hele mooie donderdagavond. Het nummer heet Dancer. Tot aan de klok van 7 uur nog even lekker een half uurtje. De allerbeste, de allermooiste, de meest dansbare 70s, 80s en 90s dance classics. Ging je bijna weer de mist in, hè? Oh.

flinke hitnoteringen gehad in de Nederlandse top 40. Geproduceerd door Arthur Baker. Ook een onbekende natuurlijk in de muziekwereld. En ja, grote hits. Je hoort ze vandaag ook op deze donderdagavond in de 60 Minutes of Classics op Jam FM, de 104.9. En in de 60 Minutes of Classics mag zeker af en toe ook geen plaatje ontbreken. Met de nadruk op geen. The Oberon Peoples. Je kent ze van Don't Stop the Music uit 1981. Maar deze Heartbeats is van 2 jaartjes later. Met die hele zware stem.

hoort deze daar zeker bij. Staat in het rijtje van heel populair, grote hit geweest. Het origineel kwam in 1975 van Harold Melvin en de Blue Notes met, je weet wel, Teddy Pendergrass. Ken je die dan nog? En deze van Thelma Houston, die kwam uit 1976, een jaartje later. En 10 jaar later, inderdaad, je kent hem ook in de danceversie van The Communards met Sarah Jane Morris. Maar ik denk dat dit toch wel de meest in het oog springende, in het gehoor klinkende versie is van Thelma Houston van lang geleden. En over disco-klassiekers gesproken, ja, dan mag deze ook niet ontbreken. Ja, vandaag eigenlijk alleen maar hele goede classics. Dit is de debuutsingle van de bekende formatie Chic natuurlijk. Ben Nile Rodgers en Bernard Edwards.

bijna een uur op zit met de allerheerlijkste, de allerbeste, de dance classics van de 70s, 80s en 90s. Dus ik ga een beetje afscheid van je nemen. Maar niet gevreesd, volgende week ben ik er ook weer. En anders heb je al natuurlijk al die hele leuke collega's van mij die vanaf 7 uur vanavond en alle volgende dagen ook hun uiterste best doen om jou weer te vermaken hier op het Jam FM 104.9. Tot volgende week. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden vandaag. En mocht je nog tips hebben, laat het vooral even weten. Tot later.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Online en

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
4: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. De bende zou sportpaarden die allerlei medicatie hadden gekregen hebben verhandeld als slachtpaarden. Met vervalste paardenpaspoorten en gemanipuleerde microchips zouden de regels zijn omzeild. Bij de doorzoekingen is een flink aantal paarden in beslag genomen. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Infantino kwam een paar weken geleden met plannen om aandelen voor het WK te gaan verkopen, waarop een storm van kritiek losbarstte. De plannen werden ingetrokken, maar veel landen, waaronder Nederland, willen dat hij vertrekt. Van de 211 leden van de FIFA zijn er echter nog meer dan voldoende over om de voorzittersverkiezingen volgend jaar te winnen. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De vakbonden voeren tot aan Prinsjesdag actie tegen wat zij de afbraakplannen van het kabinet noemen. Zij willen alle bezuinigingen van tafel. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een speciale Kamercommissie gaat de gang van zaken onderzoeken. Een groep gedupeerde toeslagenouders heeft vorige maand wel aangifte gedaan. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden.
6: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
8: Groot Aalsmeers Dicté viert 15e editie. En Amstelveen zet amateurkunst in de schijnwerpers. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Het Groot Aalsmeers Dicté is dit jaar voor de 15e keer. De jubileumeditie is vrijdag 9 oktober in het raadhuis. Burgemeester Guido Oudekotte leest het dicté voor. De tekst is van Irene van Gelder, die 2 jaar geleden zelf won. Na afloop zijn er verschillende prijzen. Meedoen kost je €37,50. In Amstelveen draait het vanaf 18 september 9 dagen lang om amateurkunst. Lokale koren, orkesten en andere verenigingen zetten hun deuren open. Je kunt bijvoorbeeld een repetitie bijwonen of zelf een liedje meezingen. Ook liefhebbers van fotografie kunnen aan de slag. Met Amstelveen Beleefd kunnen inwoners ontdekken wat er allemaal te doen is. De week duurt tot en met 26 september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
9: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
10: Wij zijn Jam FM.
6: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
11: This is the jamming summer.

Dat is Vicky D. This beat is mijn extended version. Tot aan het nieuws en de lokale nieuwsberichten. Is dit Imagination Changes? De Larry Levin.

0: nieuws van 7:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Geen wegafsluitingen bij Ouderkerkenplas na overlast. En Vrienden van Duivendrecht wil proef met andere afvalinzameling. Mijn naam is Emilie van Steen. De toegangswegen naar de Ouderkerkenplas worden niet afgesloten om overlast tegen te gaan. Dat meldt Streek 44 op basis van een gesprek met Groengebied Amsteland. Wel wordt onderzocht hoe duidelijkere borden bezoekers kunnen informeren over de regels. Na zonsondergang is recreëren niet toegestaan, maar het gebied blijft toegankelijk voor mensen die er doorheen fietsen of hun hond uitlaten. Ook is het toezicht aangescherpt. Boswachters, gemeentelijke handhavers en politie werken samen om illegale feesten en andere overlast te voorkomen. De gemeente, politie en het recreatieschap werken daarnaast aan een plan voor de langere termijn. Daarbij worden de ervaringen van afgelopen zomer meegenomen. En Stichting Vrienden van Duivendrecht pleit voor een proef met een andere manier van afvalinzameling bij de flats in Duivendrecht. Aanleiding is de regelmatige overlast van afval naast de ondergrondse containers. De stichting stelt voor om tijdelijk de kleppen van de restafvalcontainers open te zetten. Ook wil zij onderzoeken of grof vuil tijdelijk gratis aan huis kan worden opgehaald. Volgens de stichting moet de proef uitwijzen of deze aanpak zorgt voor minder afval op straat, minder ratten en lagere opruimkosten. De stichting wil de maatregelen combineren met voorlichting en het effect ervan meten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Dance Reaction Disco Train in de Moreno J remix. Het is nog steeds de Long Versions Disco Show. Hiervoor draaide ik Clear and Open Your Mind in de album version.

Anna Trisha met zijn jamcrackers. Laatste ding voor jou voor deze week is Master Jam Dance All Night in the Long Version.

0: Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duitrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifune.nl.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
10: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Jam FM. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. De bende zou sportpaarden die allerlei medicatie hadden gekregen hebben verhandeld als slachtpaarden. Met vervalste paardenpaspoorten en gemanipuleerde microchips zouden de regels zijn omzeild. Bij de doorzoekingen is een flink aantal paarden in beslag genomen.
11: Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Infantino kwam een paar weken geleden met plannen om aandelen voor het WK te gaan verkopen, waarop een storm van kritiek losbarstte. De plannen werden ingetrokken, maar veel landen, waaronder Nederland, willen dat hij vertrekt. Van de 211 leden van de FIFA zijn er echter nog meer dan voldoende over om de voorzittersverkiezingen volgend jaar te winnen. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden.
9: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
12: Nieuwe Meerdijk wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer. En Amsterdam schrapt 2500 banen bij gemeente. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op de Nieuwe Meerdijk in Bad Hoeverdorp start volgende week een verkeersproef. Auto's en motoren mogen daar vanaf vrijdag nog maar één kant op rijden. Fietsers en bromfietsers kunnen wel gewoon beide kanten op. De gemeente wil zo de dijk veiliger maken en hardrijden tegengaan. De proef duurt tot en met 8 november. Daarna wordt gekeken of het eenrichtingsverkeer blijft. De gemeente Amsterdam gaat flink snijden in het aantal ambtenaren. In totaal verdwijnen zo'n 2500 banen. Vooral bij verkeer en openbare ruimte vallen veel plekken weg. De gemeente hoopt dat veel mensen uit zichzelf vertrekken of met pensioen gaan. Toch zijn gedwongen ontslagen waarschijnlijk niet helemaal te voorkomen. In het voorjaar van 2027 moet duidelijk zijn welke banen precies verdwijnen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl. Maak je klaar voor een muzikale reis met niemand minder dan Ronald Richel. 2 uur lang de heerlijkste vibes. 1 ding is zeker. Het dak gaat eraf. Let's go!

0: Ze werkt als achtergrondzangeres bij de Gap Band en bij Roy Ayers. Ik heb het natuurlijk over Fel Jongens openen hier van de nieuwe Jam Crackers. Het is donderdagavond, vrienden. Oh, gezellig weer.
1: Jij bent donderdag van mij.
0: Ja, het is
2: Jam Crackers.
0: 14 over 8. Welkom bij de nieuwe Jam Crackers.

0: Dit is het programma Jam Crackers. Tot aan 10 uur vanavond. Dit was Nal Rodgers en Chic. Nou, dat is de beste combinatie die je kan maar bedenken, zeg maar. Uiteraard Craig Devin en Stefan Dan erin. En Sober.
1: Jam FM presenteert de nieuwe Bam Cracker.
0: En weer speciaal voor Monique, de nieuwe Bam Cracker van vanavond. DJ Span, Miss My Love.
2: 3D Music Production.

die woonde naast mij. En die liep s'nachts gewoon via de dakgoot bij ons naar binnen. Dat is echt gebeurd. En dan ja, schrik je natuurlijk helemaal lazers. Maar Fins onderzoek zegt wie rond zijn 50ste gemiddeld 9 uur slaapt, gaat maar liefst 8,5 maand eerder met pensioen. Ja, weer zo'n gek onderzoek natuurlijk, hè. Dan iemand die 7 of 8 uur slaapt. Maar ja, voordat je vanavond je wekker uit het raam pleurt, lang slapen betekent niet automatisch goed slapen. Oh nee, nee. Volgens slaapexperts kunnen juist gezondheidsproblemen ervoor zorgen dat iemand langer in bed ligt. Kortom,

reden om morgen vooral niet op te staan. Nou, ik denk het wel, hè? Want morgen is natuurlijk nog gewoon je laatste werkdag van de week. Als je tenminste niet in het weekend werkt. Goed, voor de mensen die dus slaapwandelen, heb ik een plaatje gevonden. Ja, een beetje toepasselijke tekst. Alex Inc.

0: Don't touch that dial, folks. We'll be right back.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Geen wegafsluitingen bij Ouderkerkenplas na overlast. En Vrienden van Duivendrecht wil proef met andere afvalinzameling. Mijn naam is Emilie van Steen. De toegangswegen naar de Ouderkerkenplas worden niet afgesloten om overlast tegen te gaan. Dat meldt Streek 44 op basis van een gesprek met Groengebied Amsteland. Wel wordt onderzocht hoe duidelijkere borden bezoekers kunnen informeren over de regels. Na zonsondergang is recreëren niet toegestaan, maar het gebied blijft toegankelijk voor mensen die er doorheen fietsen of hun hond uitlaten. Ook is het toezicht aangescherpt. Boswachters, gemeentelijke handhavers en politie werken samen om illegale feesten en andere overlast te voorkomen. De gemeente, politie en het recreatieschap werken daarnaast aan een plan voor de langere termijn. Daarbij worden de ervaringen van afgelopen zomer meegenomen. En Stichting Vrienden van Duivendrecht pleit voor een proef met een andere manier van afvalinzameling bij de flats in Duivendrecht. Aanleiding is de regelmatige overlast van afval naast de ondergrondse containers. De stichting stelt voor om tijdelijk de kleppen van de restafvalcontainers open te zetten. Ook wil zij onderzoeken of grof vuil tijdelijk gratis aan huis kan worden opgehaald. Volgens de stichting moet de proef uitwijzen of deze aanpak zorgt voor minder afval op straat, minder ratten en lagere opruimkosten. De stichting wil de maatregelen combineren met voorlichting en het effect ervan meten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Tot over 30 minuutjes.

0: in de draaitafel. Ga niet stil van zitten. En natuurlijk nog de mix van Evert Rijn straks in het laatste half uur. En een première, moet ik even zeggen. De nieuwste single van Mezzo Forte. Ja, we hebben hem hier als eerste bij Jam FM. Maar eerst natuurlijk even het volgende.
1: The Recycled Dance Classic. This is the original.
0: We zetten de blender weer even aan in de studio. En we gooien daar wat ingrediëntjes in. Een oude plaat uit 1984. En een nieuw jasje eromheen. Die je hierna krijgt horen in de Recycled Dance Classic. Ik heb het over Dennis Edwards en Don't Look Any Further.

0: Dennis. Nee, niet Dennis. Niet Dennis Rui, maar Dennis Edwards. Die natuurlijk het origineel in de jaren 80 gemaakt heeft. Was wat goed natuurlijk, hè. Over Luke Eddie verder gesproken.
1: I love you, Michelle.
0: Wees een beetje voorbereid op de wintermaanden. Want de kosten van de elektriciteit en natuurlijk het gas gaan gigantisch omhoog. Ja, ik denk dat we daar wel rekening mee moeten houden natuurlijk. Het is wat dat betreft echt niet leuk, hè.
2: Shit happens.
0: Shit happens inderdaad, ja. Don't worry.

geen... Nee hoor. En I feel for you hier op Jam 104.9. Nu ga ik je even terugnemen naar de jaren 80 met Vivian Fee. Hier is Give Me A Break. Dat is een tijd geleden dat we die hebben gedraaid. Ik ben benieuwd of je hem nog kent.

mee te nemen in Amsterdam. Dit was Grandmaster Flash en de Furious 5. Jongens uit de Bronx. De draaitafel hebben ze omgeruild natuurlijk voor een muziekinstrument. En werd een pionier van de hip-hop. Met zijn quick mix theorie leerde hij eigenlijk de breaks eindeloos verlengen. Met de Furious 5 volgde de klassieker de Message. En hij werd opgeleid in de elektronica. En bouwde zelfs als jonge DJ zelf aan zijn apparatuur. Dat doen we ook regelmatig in Oudekerk aan de Amstel.

0: donderende donderdagavond met Ronald Richel.
1: This is Jam FM 104.9 FM.
2: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend. Je hoort en ziet ons live van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
4: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.

0: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de FIOD betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Groot Aalsmeers Dicté viert 15e editie. En Amstelveen zet amateurkunst in de schijnwerpers. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Het Groot Aalsmeers Dicté is dit jaar voor de 15e keer. De jubileumeditie is vrijdag 9 oktober in het raadhuis. Burgemeester Guido Oudekotte leest het dicté voor. De tekst is van Irene van Gelder, die 2 jaar geleden zelf won. Na afloop zijn er verschillende prijzen. Meedoen kost je €37,50. In Amstelveen draait het vanaf 18 september 9 dagen lang om amateurkunst. Lokale koren, orkesten en andere verenigingen zetten hun deuren open. Je kunt bijvoorbeeld een repetitie bijwonen of zelf een liedje meezingen. Ook liefhebbers van fotografie kunnen aan de slag. Met Amstelveen Beleefd kunnen inwoners ontdekken wat er allemaal te doen is. De week duurt tot en met 26 september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. En dan nu terug naar de studio met Ronald Richel.
3: Dankjewel.
2: En dan nu terug naar de studio.
1: Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

classical artist. Jam FM.

kunnen jullie in de studio gewoon zo gebruiken als een jingletje natuurlijk. Ja, chic uit 1978, waar vanavond doet de classical artist twee tracks van hun achter elkaar. Lekker zeg, ja. Ja, ik hou ervan, dat gitaartje, dat gifje, dat doet het bij mij altijd heel erg goed. Hè. Ja, het is 18 over 9 hier in Oudekerk aan de Amstel. Ik had het je al beloofd, twee tracks gaan we draaien, twee primeurs. Maar eerst beginnen we met Change. Natuurlijk is ooit Change begonnen met de zangeres Jocelyn Brown. En daarna werd natuurlijk ook Luther Vandross. Laatste jaar is natuurlijk Tania Michelle Smit. Degene die natuurlijk de acte de présence op het podium verzorgt. En die heeft natuurlijk ook alweer wat hitjes met ze uitgebracht. Ze kwam uit Jamaica, of ze komt uit Jamaica. Jamaicaanse Canadese zangeres is het eigenlijk. En werkt al eerder als soul- en R&B-zangeres. En werd in 2018 eigenlijk de nieuwe vocalist van Chains. Sindsdien verscheen ze op Love for Love en het album Embrace uit 2025. En ze is nog volop bezig natuurlijk. En dat had ik je beloofd. De nieuwe single van Chains. Ik krijg hem net binnen van Daniel Zondervan. Ik denk, we gaan hem gewoon lekker draaien.

0: van half tien.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Veilig Verkeer Nederland vindt waarschuwingsborden weghalen voorbarig. Mijn naam is Emilie van Steen. De afdeling Amstelveen-Amsteland van Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen over de aankondiging van de provincie dat zij deze week de tijdelijke gele waarschuwingsborden met de tekst "Let op, brommobielen horen niet op het fietspad" gaat weghalen langs het fietspad tussen Ouderkerk en Amstelveen. Afdelingsvoorzitter Ben Westendorp noemt dit in een brief aan het provinciebestuur voorbarig, omdat niet duidelijk is of deze borden en de gevoerde campagnes voldoende effect hebben gehad. Hij roept de provincie op om dit besluit op te schorten. De waarschuwingsborden werden in juni vorig jaar door de provincie langs het fietspad van de N522 geplaatst. De aanleiding was een ernstige aanrijding op het fietspad bij de brug tussen een brommobiel en een fietser, waarbij in februari 2025 een 12-jarig meisje uit Ouderkerk om het leven kwam. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel, Marjorie.

0: Over verfrissend gesproken. DJ Evert Rijn staat hier naast mij. Met een verfrissende mix. Als een beetje het afsluiten van de zomer, hè, denk ik wel. Ik ga lekker een pilsje drinken. Veel plezier met Evert in de Jam On Mix augustus 2026.
1: Is Jam FM. DJ Evert Rijn. Jam, jam, jam FM.
2: Turn that damn music up.
1: Jam mix on. Jam FM. Showtime.

destijds natuurlijk Spargo, You and Me, laatste zangeres. Veel te vroeg overleden, maar ja, dat maakt niet uit. Die plaat blijft natuurlijk altijd voor eeuwig in onze gehoor. En natuurlijk even de dank uiten naar natuurlijk mijn grote collega. Ja, onze grote collega DJ Evert I. Of Evert Rijn natuurlijk. Ja, en de studio. Wat lekker weer hoor, die mix.

internet. Blijf lekker luisteren. Zometeen naar de Quiet Storm. En als overgangetje sluiten we af met de OJ's en Used to be my girl. Hey, tot volgende!

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.

0: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Jam FM. Een ernstig ongeluk met een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT in Zwitserland. Meerdere mensen zijn omgekomen, er wordt rekening gehouden met Nederlandse slachtoffers. Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 5 uur tussen Zesnet en Susch. De bus was op weg terug naar de vakantiebestemming in Oostenrijk na een dagexcursie. 48 inzittenden waren Nederlands, meldt een woordvoerder van brancheorganisatie ANVR. Vrijwel alle huishoudens krijgen te maken met stijgende energiekosten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Een ruime meerderheid betaalt over 5 jaar 10% meer. Mensen met een warmtepomp gaan zelfs tot 70% meer betalen, maar nog steeds zijn zij gemiddeld goedkoper uit. De cv-ketel blijft meer dan 2 keer zo duur als de warmtepomp. De stijgende netkosten zijn de belangrijkste oorzaak. Er zijn grote investeringen nodig in het elektriciteitsnet. De Fiat heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de Fiat betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Quiet storm.
1: Jam FM takes it slow. Quiet storm. This is the Quiet Storm.

Jam FM takes it slow. This is The Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Een ernstig ongeluk met een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT in Zwitserland. Meerdere mensen zijn omgekomen, er wordt rekening gehouden met Nederlandse slachtoffers. Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 5 uur tussen Zesnet en Susch. De bus was op weg terug naar de vakantiebestemming in Oostenrijk na een dagexcursie. 48 inzittenden waren Nederlands, meldt een woordvoerder van brancheorganisatie ANVR. Vrijwel alle huishoudens krijgen te maken met stijgende energiekosten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Een ruime meerderheid betaalt over 5 jaar 10% meer. Mensen met een warmtepomp gaan zelfs tot 70% meer betalen, maar nog steeds zijn zij gemiddeld goedkoper uit. De cv-ketel blijft meer dan 2 keer zo duur als de warmtepomp. De stijgende netkosten zijn de belangrijkste oorzaak. Er zijn grote investeringen nodig in het elektriciteitsnet. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Jam FM. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

Jam FM takes it slow. This is The Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. This is